0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Ouderorganisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. En CNN noemt het een onwettelijke aanval op fundamentele grondrechten als Trump de zender daadwerkelijk niet meer toelaat tot het Witte Huis. Trump is niet blij met media die niet positief over hem berichten en is van plan CNN en sites als Politico te weren. Inhoudelijke argumenten gaf hij niet. Dan het Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen 3 mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De 2 anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt hij vandaag op €2,82. In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze voorkomen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire bases aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. En Den Haag maakt zich klaar voor verschillende demonstraties in de stad vandaag, maar hoopt dat die ook vredig blijven. Wie hierheen komt om rotzooi te trappen, kan beter thuis blijven, zeggen lokale politici. Onder andere de rechtse actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan op de agenda. Dan het Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Steeds meer mensen in ons land maken zich zorgen over hun geldzaken. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De meesten zeggen nog wel wat te kunnen beknibbelen als het echt moet. Maar er zijn ook mensen bij wie dat niet meer gaat. 3 op de 10 ondervraagden zegt niet nog verder te kunnen bezuinigen. Een man die vannacht in Maastricht mogelijk een auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen 3 mannen wegrennen na de autobrand. En kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen en dat ze snel meer troepen sturen. En het vliegverkeer op de luchthaven van Luxemburg start weer op. Afgelopen avond waren er drones gespot in de buurt van het vliegveld, waarna vliegtuigen er niet meer mochten starten en landen. Het was vooral uit voorzorg. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. Dan het Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen 3 mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. 1 van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere 2 zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wil het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. De politie zegt dat de 2 elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. Een vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ken jij de nieuwe volledig elektrische?

0: en boek direct een proefrit.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker, Kippie.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
12: I am Iron Man.
11: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
13: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim een vijfde van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Criminelen manipuleren de bewoners en zetten ze onder druk om de woning over te nemen. Dat heet koekoekswonen. Bolle Jos lijkt niet meer een belangrijke spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen willen minder vaak met hem samenwerken, schrijft het Parool. Ze vinden dat Bolle Jos de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten staat. Die onderscheppen ook steeds vaker grote drugstransporten van hem. In een woning in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. Een man van 32 is in het huis opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. Politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon en het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind.
23: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
24: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
23: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
25: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
27: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
30: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
32: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
27: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: Vitesse en...
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Yes, zo, dat is een tijdje geleden. Goedemorgen, welkom. Het zijn je vrienden van Radio Veronica. Mijn naam is Ferry Omen, inderdaad op de plek van Lisanne Bronckhorst. Ik weet eigenlijk niet of ze een weekendje vrij is of dat ze ziek is. Ik begrijp wel van heel veel mensen om me heen dat echt heel wat mensen inmiddels een beetje ziek beginnen te worden. Zoals je ook wel misschien kan horen aan mijn stem, ben ik ook niet de meest fitte van allemaal. Maar ik denk, ja, hè, als ik weer een keertje radio mag maken bij Veronica, dan doen we dat zeker. Uiteraard met de beste muziek aller tijden. En het is wel een klein beetje huilen, hoor, ja.
2: De top 3000.
0: Gisteravond werd hij gedraaid, de nummer 1 in de top 3000. Was dit jaar voor Queen met Bohemian Rhapsody. Betekent dat Golden Earring met Radar Love van de troon is gestoten. Meteen ook richting nummer 5. Ik denk, nou, die zou wel in de top 3 staan. Maar nee, de nummer 5 deze editie. Dus het is een soort uitvaart dit weekend. De top 3000 uitvaart. En dat vieren we met lekker veel muziek uit die top 3000. En die hoor je natuurlijk sowieso vaak voorbij komen. Onder andere zometeen muziek van Coldplay. We zijn uiteraard te vinden in die top 3000. Billy Joel voor onderweg. Gloria Gaynor ook. Na Somjeu nu bij Veronica. Dit is Morning.

0: Gloria Gaynor. En I Will Survive. Goedemorgen, zometeen de muziek van Billy Joel bij Veronica. Eerst de gasten van Coldplay komen waarschijnlijk volgend jaar richting Nederland. Althans, dat zijn de geruchten. Het stond op Facebook en als het op Facebook staat, dan is het waar. Nee, ja, volgens de geruchten zouden ze ook onder andere richting Nederland komen in 2027. Dus dat is fijn. Ik ben wel benieuwd of die kisscam dan nog meegaat. Heb je dat, weet je dat nog van vorig jaar? Die twee mensen die een affaire met elkaar hadden, ja.
1: Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy.
0: Oh, dan baal je even, hè. Er is dus laatst gesproken met dat duo. Zij verklaart dat er voor het concert geen sprake was van een structurele affaire. Ze zochten steun bij elkaar vanwege huwelijksproblemen en door een combinatie van alcohol en de sfeer sloegen ze op het concert een arm om elkaar heen. Juist. Zou die neus gaan groeien, toch?
2: Radio Veronica. Join the club. Veronica.
0: Nee hoor, mevrouw, heel geloofwaardig. Coldplay nu bij Veronica. Dit is Clarks.

0: Girl bij Veronica. Met de beste muziek aller tijden voor je onderweg. Tears for Fears, een hele fijne daarvan. Ook Simply Red komt eraan. En er is een groot onderzoek gedaan. En je krijgt er zometeen antwoord op de volgende vraag. Wat is beter voor je? Slapen met sokken aan of slapen zonder sokken aan?
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro!
2: Alle info radioveronica.nl.

0: Libri vuurwerken. .nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zei hij nou €200?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
14: I am Iron Man.
13: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Ja, goedemorgen. In de ochtend kan er hier en daar nog een bui vallen. En vanmiddag komt steeds meer de zon tevoorschijn. Maar de regen die trekt niet helemaal 100% weg. Temperaturen tussen de 19 en 22 graden vandaag.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
18: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
19: En nu.
18: Ferry Omen.

TNTI bij Veronica. Goedemorgen en welkom. Zometeen uiteraard in het kader van de beste muziek aller tijden. Muziek van de Simply Red. Eric Clapton ga ik ook nog voor je draaien. En er is onderzoek gedaan met de grote vraag... wat is beter voor je? Slapen met sokken aan of slapen zonder sokken aan? Ja, je hebt heel veel van die mythes, hè. Sokken zouden slecht zijn voor je bloedsomloop... sneller bacteriën, alles erop en eraan. Maar de grote vraag, is dat ook zo? Ja, ik slaap eigenlijk ook nooit met de sokken aan. Ik vind dat veel te warm.

Maar is het ook slecht voor je? Nou, dat antwoord is nee. Volgens slaapdeskundigen kunnen warme voeten er juist voor zorgen dat je sneller in slaap valt. Je lichaam moet 's avonds iets afkoelen, namelijk om in slaap te komen. En warme voeten helpen je lichaam om die warmte juist makkelijker kwijt te raken. Dus ja, heb je vaak een koude voeten in bed? Trek gewoon gerust een paar van die sokken aan. En het kunnen gewone zijn, kunnen ook van die hele lelijke zijn, weet je, of die biersokken bijvoorbeeld, waar eens zo'n sok eruit ziet als een glas met bier. Maakt niet uit. Het kan alleen maar jezelf helpen als je in slaap wil vallen. Nou, heb je toch weer wat geleerd, zo in je hopelijk vrije weekend. Met zometeen muziek van onder andere Barry White, zoals beloofd, ook Eric Clapton komt eraan. Is deze lekker Simply Red bij Veronica. Dit is nu Money to

0: Welkom bij je vrienden van Radio Veronica. Ja, ik moet een beetje zachtjes gaan praten, hoor.
1: De Fluister.
0: Want vanaf maandag gaan we beginnen met een nieuwe ronde van De Fluisteraar. Er is een bekende Nederlander die fluistert. En aan jou is de grote vraag: wie is die bekende Nederlander? Oftewel, wie is die fluisteraar? Jouw kans op heel veel geld, duizenden euro's. Dus ik zou dit weekend even richting... misschien nog even richting de huisarts gaan of wat dan ook. Op maandagochtend heel vroeg. Even je oren uit laten spuiten. Ik vind dat trouwens altijd heel satisfying op TikTok van die ooruitspuitvideo's. En dan zie je van die hele vieze gele drerry zo die oren uitgaan. Ik vind dat heel satisfying. Goed, de fluisteraar dus vanaf aanstaande maandag. Jouw kans op duizenden euro's als jij weet wie de bekende Nederlander is. Een kleine tip vanuit mijn kant. Voor dit weekend eventueel even op YouTube kijken of op Instagram of op TikTok naar van die ooruitspuitvideo's. Ja.
1: Veronica. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio. Hoi.

0: Eric Clapton. En Leila bij Veronica. De beste muziek aller tijden. Primal Scream zometeen. Ook Paul Carrack komt eraan. En ja, eerlijk is eerlijk. Groot in het nieuws afgelopen week. Ed Sheeran hoor je ook zometeen.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer

0: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
12: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
13: Kippie!
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis. Pakken.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Ouderorganisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind.
0: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: 18 plus, speel bewust.
24: Ja? Echt serieus?
25: 7, 7, 7, 7.
24: Oh, wat een geld!
26: 50.000, potverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
28: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
29: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
30: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
31: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
29: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
32: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
33: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
34: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak

Thuis koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: the shape of you.
1: Heb je dat meegekregen? Het zegt de meest besproken artiest van afgelopen week. Ja. Boulevard is er niks bij.
2: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow met Ferry Omen.
1: You're Ed Sheeran and The Shape of You bij Veronica. Ja, heb je echt een gedoe bij de concerten van hem afgelopen week? Hij is bezig met een hele concertreeks. En Macklemore, de bekende rapper, die had zich uitgesproken over Gaza tijdens een concert van Ed Sheeran, waar hij in het voorprogramma was. En Ed Sheeran die zegt vervolgens, ja, tegen ja, al dat politieke gedoe, daar heb ik geen zin in. Ik heb ook nog allemaal partijen achter, maar ik heb even geen zin in politiek gedoe. Ga maar naar huis. Nou, daarop hebben andere artiesten die ook in zijn voorprogramma stonden gezegd, ja, dan stoppen wij er ook mee. Ja, echt crisis daar in huizen Ed Sheeran. Goedemorgen, dit is Radio Veronica met Bruce Springsteen zo meteen. Ook Tina Turner voor je onderweg. Temperaturen vandaag maximaal 22 graden. En nu Primal Scream, dit is...

gemiddelde temperatuur in Noorwegen. Het verschilt natuurlijk per regio. Het zuiden is natuurlijk veel warmer dan het noorden. Maar landelijk een gemiddeld jaartemperatuur tussen de 6 en 8 graden. Dan vind ik het extra knap dat je de zomerhit van 2026 kan scoren. Want ja, we kunnen nu wel een beetje terugblikken. Dat was zeker deze wel. De Bauza rechtstreeks uit Noorwegen komen ze. Magnetic.

op het station waar hij thuis hoort. Bruce Springsteen en Hungry Hard. Uit de cijfers van het CBS. Vandaag in het nieuws blijkt dat er in Nederland een duidelijk verschil is in levensverwachting tussen opleidingniveaus. Zo zouden mensen met een universitaire opleiding ouder worden dan mensen die nou bijvoorbeeld alleen maar het mbo heeft afgemaakt bijvoorbeeld. Hoe dat zit precies hoor je zo meteen. Dus eigenlijk ga ik zo meteen vertellen hoe oud je wordt.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-line-cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Veronica Weerbericht.
13: In de ochtend kan hier en daar nog een bui vallen. Vanmiddag komt steeds meer de zon tevoorschijn. En temperaturen tussen de 19 en 22 graden vandaag.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu.
14: Ferry Omen.
15: Met

vandaag in het nieuws. Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland een duidelijk verschil is in levensverwachting tussen opleidingniveaus. Mensen die lager opgeleid zouden zijn, die worden gemiddeld 78 jaar oud. En mensen die hoger opgeleid zijn, dus een hbo of een universitaire opleiding, worden gemiddeld 83 jaar oud. En dat heeft onder andere te maken met je inkomen, je leefstijl. Weet je, als je minder uit te geven hebt, dan ga je natuurlijk ook automatisch ongezonder eten kopen, want dat is nou eenmaal goedkoper. Maar ook woonomgeving en toegang tot zorg spelen hierbij ook een belangrijke rol. Nou, duidelijk. Ja, als je het mbo hebt afgerond, word je niet ouder dan 78. Dat is de strekking van het verhaal. Nee hoor, dat valt reuze mee. Maar toch wel, ja, ik, niet grappig. Dat

niet het goede woord, maar interessant om te zien dat daar toch nog een verschil in zit. Zometeen bij Veronica onder andere muziek van Bruno Mars. Ook de Eagles komen eraan. Geen idee welke opleiding Bruno Mars eigenlijk heeft afgerond, dus hoe oud hij gaat worden. Eerst u de Clash en Should I Stay or Should I Go? Nu bij vrienden van Veronica.

van de meest gedraaide liedjes tijdens bruiloften. Je hoorde Marry You van Bruno Mars. John Legend, All of Me, staat ook in die lijst. Net zoals Ed Sheeran, Thinking Out Loud. En John Travolta, You're the One That I Want, staat natuurlijk ook bovenaan in die bruiloft top 5. Deze, ik denk niet dat die heel hoog staat, maar wel heel lekker. In het kader van de beste muziek aller tijden, de Eagles en One of These Nights bij Veronica.

0: Spice Girls. Who do you think you are? Bij Veronica met Nick Kershaw. Zometeen Man at Work komt er ook aan. En een zangeres. Je kent haar 1000% zeker. Vroeger zat ze in een bluesband. Ik ben benieuwd of je kan raden wie dit is. Ja, kwaliteit is niet fantastisch. Ik vind het knap als je kan raden wie deze zangeres is. Het antwoord krijg je zometeen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
3: I am Iron Man.
2: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
12: Kippie.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: en boek direct een proefrit.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. De tocht duurt een uur of zes. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind.
8: De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staat er 1 vertraging gemeld op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal aan Zee en autocircuit Zandvoort 5 minuten vertraging. Ik liet net het volgende fragment aan jou horen. Ja, kwaliteit is niet fantastisch, maar... Het is dus een beroemde zangeres. 1000% zeker dat je haar kent. Een tijdje geleden al wel hoor, maar wie is deze zangeres? Nou, het antwoord is Anouk en je hoort haar binnen nu in een minuutje.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: Beursvloerweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas. Ik kan...

0: Nick Herschel en Wouldn't It Be Good.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Yes, goedemorgen, welkom. Ik krijg heel wat berichtjes binnen via de app met... Hallo, waar is Lisanne? Ja, geen idee eigenlijk waar Lisanne is. Ik weet niet of ze vrij is of een beetje ziekig is. Sowieso is heel het land een beetje ziekig de laatste dagen, dus ik sluit het niet uit. Maar volgens mij is ze volgende week gewoon weer terug op deze plek. Mijn naam is Ferry Omen met de beste muziek aller tijden. Man at Work zometeen. Chaka Khan komt er ook aan. Eerst de one and only Shabuzi, een kleine favorietje van mij. Ik was vorig jaar bij zijn concerten in Amerika. En als je in Nederland een concert geeft als artiest... en je zegt, ik ben er om 9 uur... dan moet je er ook echt om 9 uur zijn. He, als je om 8:58 het podium opstapt... dan krijg je meteen een bier in je nek gegooid als artiest zijnde. In Amerika maakt het echt helemaal geen reet uit. Hij had om 9 uur zou hij beginnen... 8:55 geen Shabuzi, 9:15 geen Shabuzi, 9:30 geen Shabuzi. Om 9:45 kwam de beste man aankakken. Ja, dat hoef je in Nederland echt niet te proberen. Dan zit heel de Ziggo Dome achter je aan. Maar in Amerika maakt het helemaal niks uit. Shabuzi, reden genoeg om hem even te draaien. Country legend, Abar Song, hoor je nu bij Veronica.

0: wat je ook gaat doen. In je hopelijk vrije weekend. Wij zijn er voor je. Dit is Radio Veronica. Misschien wel richting de voetbalvelden of de supermarkt. Of wat dan ook.
1: Als je soms wakker wordt, je pakt koffie. En dan doe je radio aan. En dan hoor je die bekende stem van Ferry Owen. Vertrouwd op Veronica. Dat is lekker. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Mark is er ook bij. Via de gratis app. Altijd leuk om wat van je te horen. Zijn wij er voor je met zometeen onder andere muziek van James Morrison. Ook Chumba Wamba komt eraan. Elfaville ook. Rashaka K nu. Dit is I'm Every Woman. We'll be right back.

0: James Morrison en You Give Me Something bij Veronica. Goedemorgen, zometeen onder andere muziek van Paul McCartney. Ook Stromae komt eraan, Wee Wee. En Chumbawamba. Ja, de naam Chumbawamba zegt je misschien niks. Maar als je... jullie hebben nog niet betaald deze. Als ik deze laat horen... dan denk je, oh ja... deze komt er zo meteen aan.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met...
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: De Beter Pickabillies.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
0: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Zo.
11: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
16: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Veronica Weerbericht.
0: Af en toe kan er, nou zeker in de ochtend, een kleine bui vallen. Temperaturen tussen de 19 en 22 graden vandaag. Vanmiddag komt steeds meer de zon tevoorschijn. Maar die regen die verdwijnt niet helemaal, hoor. Nee.
1: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
11: En nu.
1: Ferry Omen.

0: aanstaande maandag dan gaan we beginnen met de fluisteraar. Dat is een bekende Nederlander die fluistert. En aan jou is de grote vraag, wie is de bekende Nederlander? Oftewel, wie is de fluisteraar? Afgelopen editie werd er een heel groot geldbedrag gewonnen.
1: Ik denk dat het Victor Brandt is.
2: Is het Victor Brandt? De jury geeft als antwoord...
3: Jouw antwoord is...
2: Het zou kunnen.
3: Goed!
0: Ja, wat leuk. Nou ja, jij kan dus de volgende winnaar zijn. Hè? De jackpot begint op 5000 euro aanstaande maandag. Hij kan oplopen tot ongekende hoogtes. Dus daar meedoen met de fluisteraar vanaf aanstaande maandag. Dit is Tromai Wiwi Papa Ute.

0: Gardner Wings en Band on the Run bij Radio Veronica. Zometeen na 10 uur de Warren Olie en Maurice Verschuren. Heb je mijn pasje trouwens? Ik ben dus mijn pasje kwijt.
1: Er liggen overal pasjes en ik heb dus mijn naam daarop gezet. Dat ken je misschien op jouw werk ook wel als je dat hebt. Dat je er even een branding op doet. Maar die is bijna niet meer te lezen. Dus,
0: maar welk nummer is dat?
1: Dit is 2184.
0: Oké, ik ben 2000. Ja, maar je komt het pand dus niet uit. Nee. Als je je pasje niet hebt.
1: Komt er ook niet uit, hè? Nee.
0: Dus ik ga nog even op zoek. Zometeen ethisch olie weekend.
1: Zeker, we hebben er weer zin in. De lekkerste hits uit de jaren 80. Ze komen er allemaal aan tot 6 uur.
0: Veel plezier. En het

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad

0: dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf. Komt doordat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. We zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Dieseltanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in, en de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. En na 40 jaar is het schip de Batavia vertrokken uit Lelystad en onderweg naar Amsterdam. De replica van het VOC-schip wordt daar gerenoveerd en krijgt een stalen constructie, zodat die steviger wordt. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 in Lelystad gebouwd. Het was een leer- en werkgelegenheidsproject. Het Veronica Weer van Weer Online. Voor een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden, staat wel een aardige wind.
15: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
16: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
17: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
16: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
18: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
19: Smin.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
19: Smint. Boost yourself.
18: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
22: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
24: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
25: Kippie.
26: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.

0: Doneer.
1: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: over de koffie bij Radio Veronica. Dat is een van de leukste bedrijven waar je kan werken, hoor, als mens. Maar nee, die koffie, dat... Maar ja, je hebt het nodig, anders kan je niet... Je kan niet functioneren, ik tenminste niet. Bon Jovi en daarvoor Rockwell.
1: When you have a bad day, give up. Go home and sleep. Fuck it. Try again tomorrow. When you have a day that is fucked beyond repair, that is the universe speaking to you. Tomorrow is another day.
0: Het weekend is een feit. Al je zorgen verdwijnen met de beste 80's tot 6 uur. Welkom. En de man die je net hoorde, die wijze woorden spreken, dat is Massoud Boomgaard. En die was in ons land, of in ieder geval gisteren. Ik heb hem gisteren gezien in Tivoli. Echt gieren van het lachen. De hele avond gevuld met dit soort wijsheden. Ik heb er een heleboel opgestoken, wijsheden. En ik kan ze allemaal delen met je. Dus als je maandag weer naar het werk moet of je moet weer aan het werk, kom maar naar mij. Ik kan de wijsheid één op één doorgeven. En maandag sowieso is een mooie dag. Want dan gaan wij weer de fluisteraar spelen. En dan kan jij ongelofelijke bedragen winnen. We beginnen sowieso al met 5000 euro. Iedere keer als in de uitzending een verkeerd antwoord wordt gegeven, komt daar 200 euro bij ieder uur. Dus dat loopt op, dat loopt op, dat loopt op. Nou ja, je kan alle info checken op radioveronica.nl. Muziek onderweg voor jou van David Bowie, Nicole, Don't You Want My Love en nu eerst PhD.
2: You've been voted number one at everything. No matter what you do, you seem to be number one. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired. You have a long way to go.

Fijn deze. Nicole en Don't You Want My Love bij Radio Veronica. Ik krijg al een leuk appje binnen van Edgard, vaste Veronica vriend. Die zegt ik heb lekker genoten van die top 3000. Maar ook weer helemaal blij met het ethisch weekend. En lekker ook om die Rockwell te horen daar straks uit de speakers. Met de zang van Michael Jackson. Ja, die was fijn hè ook. Ja, die draaiden we daar straks.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: ook direct een proefrit.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Veronica weerbericht.
3: Er is veel bewolking, af en toe wat lichte regen. 22 graden maximaal, dus wel zacht. Komende nacht regen, maar morgen gaat de zon schijnen. Het is dan 17 tot 19 graden. En komende week is het vaak droog, met ook wel wat zon. En de dagen kunnen wel mistig van start gaan.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu
4: Maurice Verschuren.
5: Met de

0: Ja, jij gaat hier ook lekker op, hè, Ferry Omen?
1: Ongekend, zeker.
0: Van die lekkere jaren 80 rock ballads en tranentrekkers en zo.
1: Misschien wel. Niet het beste decennium, want we moeten de 70s ook zeker niet onderschatten.
0: Nee, zeker. En sommige dingen in de 90s ook heel lekker trouwens.
1: Zeker, en wat nu wordt uitgebracht ook nog af en toe.
2: Ja.
1: Maar een van de beste decennia in elk geval.
0: Ja, toch? Heart and These Dreams.
3: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The Vinyl Countdown.
0: Het is weer tijd voor de zogenaamde Vinyl Countdown. Want iedere week wordt er heel mooi bijgehouden wat het meest verkocht wordt op vinyl. En staat er een beetje jaren 80 in trouwens in de top 5 deze week?
1: Nee, in de top 5 niet. Wel heel veel Michael Jackson in de 33 überhaupt. Dat die man is ongekend. Blijft altijd in die top 33 staan.
2: Ja.
1: Niks uit de 80's in de top 3. Ezra Collective, een jazz groepje op 3. Bonobo op 2. En op 1, ja, DJ Paul Elzak. Valt ook niet echt 80's te noemen natuurlijk.
0: Wat ik ga draaien is geen Paul Elstak, want dat is 10 jaar te laat. Nee, we hebben het over een leuke verzamelaar die ik toch heel vaak meeneem. Ik heb

0: Ik heb denk ik weinig dingen bij de tweedehandsbak gevonden waar ik zoveel plezier aan heb gehad als Hits Album 5. Een verzamelaar met Michael McDonald erop, de Toto, Gerard Joling en Randy Crawford. Everybody Needs a Little Rain.
1: Die ga je draaien, denk ik.
0: Moet ik een keer draaien? Nee, die ging ik niet draaien. Sheila E., Cock Robin, nog meer Michael McDonald, Survivor staat erop. Ik heb hem weer niet klaargezet, sorry. Ik zit weer te kloten.
1: Dat is ook ongekend, hè?
0: Het is ongekend. Wat ik nu ga draaien is dit. Paul Simon, You Can Call Me L. Hij kraakt wel een beetje. Ik weet het, het album is niet schoon. Maar het gaat om het gevoel, hè?
1: Even schoonmaken volgende keer.
0: Volgende keer weer, hè? Zware nacht gisteravond.

Perry overleed in 2017. Sindsdien hebben ze niet meer samen gespeeld. Tot vorige week. Toen kregen ze de Lifetime Achievement Award en stonden ze weer op het podium alle grote hits, of tenminste een aantal grote hits van Tom Petty en de Heartbreakers te spelen. En ja, het was wel weer een bijzonder moment. Ze zeiden ook van ja, we hebben niet meer samen gespeeld. Het is eigenlijk 10 jaar geleden. En het is heel emotioneel en mooi om hier weer samen te zijn. Lekker hè, wat een goede plaat is dat ook hè. Tom Petty in Heartbreakers en Refugee. Ik krijg nog een appje binnen van Leon. Die zegt op Rodos galm je weer door de bergen. Heerlijk de jaren 80. Goed dat je erbij bent Leon. Dit is inderdaad het weekend met de beste 80's.

0: Wow Deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer Wow Deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zijn jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Daar komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt. Maar daar heeft een rechter twee keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Imagine the Mannen. Het wordt een bijzondere. Voor het eerst in jaren dat Larry Mullen Jr. weer helemaal fit is en meedoet. En twee maanden geleden kwam die Street of Dreams al uit. Hele toffe track ook. Dit was Desire, You Two, daarvoor de Communards. En Don't Leave Me This Way. Wij laten jou nooit alleen. We zijn bij je met de allerbeste 80's. En ook Judith is erbij.
1: Hi Maurice, wat een lekkere plaatjes allemaal zo achter elkaar. Heerlijk, dankjewel. Fijn weekend.
0: Jij ook een fijn weekend, Judith. En goed dat je erbij bent. Trouwens, denk even na. Over een klein uurtje hebben we weer Fout van Oud. Ik zoek eigenlijk een foute plaat uit de jaren 80. Heb je er eentje? Geef hem maar door via de app. Ik ben zelf een groot James Bond-liefhebber. Ik weet niet iedereen is dat. Vriend en collega Rob Stenders heeft ooit eens verteld dat hij er nog nooit een gezien heeft in zijn leven. Ik heb ze allemaal en echt ook gewoon weer op DVD. Hè? Ja, echt gewoon keihard DVD. En laatst zat ik weer te kijken naar een van mijn favorieten. Ik was een redelijk kleine jongen en ik zag hem in de bioscoop. En ik was helemaal onvergeblazen door de soundtrack. Oh, Timothy Dalton. Het was niet een van de meest charismatische Bond-acteurs, maar die soundtrack, kippenvel. Oh. Eind jaren 80. License to Kill bij Veronica.

0: bij Radio Veronica, Man Eater. Het weekend met de allerbeste 80's. Daar straks ook nog Gladys Knight en License to Kill. En is leuk, heeft heel wat losgemaakt. Raymond die app nog. Ik vind Goldfinger de ultieme Bondtrack en film, denk ik. Ook mee eens. Ik vind ze allemaal goed. Monique die zegt GoldenEye, favoriet van Tina. Goedemorgen. Dankjewel, Monique. Ook goed, ja. Patrick die zegt ook, ik heb een tijd terug nog met Lulu staan knuffelen. Man with a Golden Gun. En ik kreeg nog een appje van Mark de Vries.
1: Hey Maurice, ja, ik ben van 76, dus jaren 80 en zo. James Bond heb ik allemaal meegemaakt. En een License to Kill, ik weet nog heel goed. Ik had vroeger zat ik in mijn auto van mijn ouders op vakantie. En dit is op een cassettebandje wat ik ooit opgenomen heb. Dus ik heb goede herinnering aan het nummer. En James Bond zeker.
0: Ja, mooi is dat. Dingen op cassette die blijven trouwens altijd bij. Hè? Zeker als je ze op vakantie draait, want dan komt hij steeds weer voorbij. En nog een keer, en nog een keer. Radio Veronica is hier voor je met de allerbeste 80's. Ja, Dolly Parton, 9 to 5.

0: ieder weekend op Radio Veronica.
1: Er is een festival aangekondigd ter ere van het leven van Dolly Parton. Komend jaar gaat het plaatsvinden. Twee op één volgende weekenden in Nashville en Londen. En Dolly zou eigenlijk dat festival al willen houden in januari. Was nog niet officieel, maar ze zou het zelf presenteren met samen andere artiesten optreden. Maar ja, vanwege haar gezondheid ging dat niet door. Maar dat gaat er dus aankomen, komend jaar. En er wordt ook gewerkt aan een twee uur durende live-uitzending over Dolly Parton. 21 oktober op Disney+. En daarin wordt het verhaal van haar hele leven verteld met optredens, archiefbeelden en ook nog eens persoonlijke verhalen. Je bent bij Radio Veronica, het weekend met de allerbeste 80's. Binnen nu en een paar minuten hier Raspberry Beret van Prince.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
14: nee,
13: proteïneshakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
13: Milner.
17: De Beter Pickabillies.
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
0: Veronica Weerbericht.
1: Veel bewolking, af en toe wat regen. Het is 19 tot 22 graden, maar er staat wel een krachtige zuidwestenwind. Vannacht regen, maar morgen gaat de zon schijnen. Het is dan 17 tot 19 graden. En komende week is het vaak droog met zon. En wel regionaal een mistige start van de dag.
0: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
0: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
19: En nu.
0: Maurice Verschuren.
19: Met de beste muziek aller tijden.
20: Dit is Veronica.
21: You made it, dude.

Het zou zomaar kunnen, weet je wel. Het is in ieder geval liefde door de speakers van Radio Veronica. Met de beste 80's Prince, Raspberry Beret en Alison Moyet. En Is This Love. Vanaf maandag maak je weer kans op heel veel geld. We spelen dan weer De Fluisteraar. Het spel is heel eenvoudig. Iemand fluistert, Radio Veronica, join the club. Ik zal het niet te vies uitspreken, want dan krijgen we allemaal van die ASMR-gevoelens. Maar het is dan zo, als jij nou weet wie er fluistert, dan app je gewoon fluisteraar naar de studio. Kom je in de uitzending, geef je het goede antwoord, dan heb je de jackpot te pakken. Die begint meteen met 5000 euro, dus je kan meteen al één keer boodschappen doen. Van dat geld, kan al meteen. En dan iedere keer als een verkeerd antwoord wordt gegeven, dan krijg je daar 200 euro bovenop. En dat betekent dus dat het heel erg hoog kan oplopen. Sterker nog, een paar edities geleden was het iets van 32.000 of zo en 24.000. Het gaat helemaal nergens over. Bovendien, naast dat geld krijg je ook nog eens een jaar lang energie van energiekiezer.nl. Dus echt de moeite waard. Maandagochtend bij Gerard Ekdom beginnen wij met spelen van De Fluisteraar. Dus check vast alle info op radioveronica.nl. Appje binnen van Willem, die zegt: hey Maurice, is er nog tijd voor Europe? Zeker. Ze zijn in oktober, hè, in Musis Arnhem. Oh, nog een paar weken. Oh, we kunnen niet wachten. Het is aftellen geblazen. Dit is de final countdown bij Radio Veronica.

Ah, heerlijk dit, hè. Rolls Royce en RR Express. Hey, en daar straks Europe. En Wanda die zegt nog, oh, ik ga daar naartoe, Europe. En verder is ze bezig met het slopen in haar nieuwe huis en lekker luisteren naar Radio Veronica. Nou, ik zie het goed, Wanda, want de hele muur ligt eruit. Dus er is nog wel wat werk, maar goed dat je naar ons luistert ook. En Martin die zegt ook nog, oh lekker, die RR Express, een oude disco-stamper. Uit je dak en je plateauzolen in je glitterboek. Heel veel opgedanst. Onmogelijk om stil te zitten bij deze. Dat brengt mij ook bij Fout van Oud. Over een paar minuten is het weer zover. Oh, okay.

zo'n foute plaat uit de jaren 80 die je graag weer eens een keer wil horen? Geef het maar door en dat doe je heel simpel. Door een appje te sturen naar de gratis Radio Veronica app. En dan kan ik het zo misschien wel voor jou draaien. Dus doe je best. En kom maar met een hele foute 80's track via de app. Draai ik ondertussen Mushanga. Dit is Dodo bij Veronica.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
15: Kippie.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
17: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: en boek direct een proefrit.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk-demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind.
8: Veronica Verkeer, dit zijn de drie langste files. A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Hoevelaken 32 door een ongeluk. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 20. En de A12 Arnhem-Utrecht voor Maanderbroek. Maurice, hoe vaak heb je dat gezegd? 26 minuten door een ongeluk. Al zijn er ook nog kortere files en snelheidscontroles. En die kan je allemaal vinden en ook melden in de Flitsmeister-app.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.

is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: /business.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.

0: Frisky.
1: If radio DJs have taught me anything about radio, it's that you gotta do two things. Turn it up and rip the knob off.
2: Zo is dat. Queen hoorde je, I Want It All. Een van de hofleveranciers van de Radio Veronica Top 3000. Die afgelopen gisteren de climax heeft bereikt met de nummer 1. En dat was gewoon Queen met Bohemian Rhapsody. En dit was I Want It All. Maar wat leuk dat die Bohemian Rhapsody gewoon weer op nummer 1 staat. Echt leuk. Trouwens, als je geen genoeg kan krijgen van de Radio Veronica Top 3000, jouw Top 3000, check dan even radioveronica.nl of de Radio Veronica app. Want wij hebben een stream, zoals dat dan heet, eigenlijk een online radiozender met 24/7 de Top 3000. Ja! Maar dan wel pas luisteren om... ik wil eigenlijk niet dat je weggaat bij me. Ik wil niet dat je weggaat. Je snapt wat ik bedoel, hè? Blijf gewoon lekker hier, want binnen nu in een paar minuten fout van oud. Heb jij nog een lekkere foute track? Geef hem maar door, hoor. Over een paar minuutjes komt-ie. En hij mag fout zijn, maar...

0: doen dat in ieder geval in het weekend. We draaien de klok terug naar de jaren 80. Cher hoort er ook bij, zeker. If I Could Turn Back Time. En Christopher Cross ook nog met It's Alright. Oké, ik haal even het net op wat er binnenkomt voor Fout van Oud. Onder andere Mark Tirou, die zegt... Hemel is een heerlijke foute plaat uit 1983, is noodweer met In the Disco. Kiki, die zegt niet per se fout, maar wel uit de jaren 80. Islands in the Stream. Hebben Cecile, Doreen en ik gisteren heel fout op gedanst in de kroeg. En ook als ode aan Dolly natuurlijk. Gijs, die komt met Modern Talking. Natasha, die komt nog met een paar leuke suggesties. En aan de telefoon heb ik Petra. Petra, ook jij, dankjewel voor jouw appje. Jij bent onderweg naar de streamers in de Ziggo Dome, schrijf je.
1: Klopt helemaal, ja.
0: Voor de mensen die het niet helemaal gemist hebben en onder een steen hebben gelegen, zoals ik. Wie zijn de streamers ook alweer? Frank Lammers is het, hè? En wie nog meer allemaal?
1: Paul de Leeuw, Acta in de Munnik, Yves Berendsen, Miss Montreal.
0: Hey, superleuk. Met wie ga je daarheen?
1: Met mijn man.
0: Hey, en Petra, ondertussen onderweg naar de streamers... had jij een hele leuke suggestie voor Fout van Oud. Eentje die ik zelf ook erg leuk vind. Vertel eens even, welke plaat is dat?
1: Glenn Medeiros. Ja. Met Nothing Gonna Change My Love For You.
0: Ja, dit is toch zoetsappiger. Worden ze niet gemaakt, hè? Of werden ze niet gemaakt, moet ik zeggen.
1: Nou, het is gewoon een fantastisch nummer van de jaren 80.
0: Ja, dat is heerlijk. Hey, maar ik vind hem zo leuk, we gaan hem even draaien. Dus geniet ervan en heel veel plezier daar, hè, vanavond. Lekker aan de lampen hangen daar.
1: Oké, dankjewel.
0: Jojo, doei.
1: Doei.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Weerbericht. Bewolking en vooral in het westen en noorden zo nu en dan wat regen. Het is 19 tot 22 graden. Vannacht ook regen, maar morgen gaat de zon schijnen. Het is dan 17 tot 19 graden ook. Komende week is het vaak droog met zon. En de dagen kunnen regionaal mistig van start gaan.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
6: En nu
5: Maurice Verschuren.
6: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica. It's the 80s. Let's relive it one more time.

Bruce Hornsby in the Range, The Way It Is bij Radio Veronica. Aanstaande maandag hoor je tussen 1 en 3 de Bonanza. Op een nieuwe tijd. Rob Stenders draait dan al je favoriete hits. En Wout en Frank beginnen dus ook een uurtje eerder van 3 tot 6. En ik denk, nou, misschien kunnen we een leuke ethisch Bonanza doen. Ik krijg een appje van Rolf en die zegt het volgende. Ik zit lekker in de auto op weg naar werk. Een half uurtje nog en ik heb zin in Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ook een beetje een hommage aan de zanger en gitarist die dit jaar is overleden. Verras me maar en slinger hem op de ether, zegt Rolf. Doen we, Rolf. En mocht jij ook een plaat willen horen of meerdere dingen, maandag dus om 3 uur is het weer Bonanza-tijd met Rob Stenders.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van de stopwacht.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Attentie alsjeblieft.

0: Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. En is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Het gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct na tankstations en worden verankerd in de grond. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Smin.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smin. Boost yourself.

0: Radio Veronica, Duran Duran en Hungry Like the Wolf. En een tijdje geleden belde Gerard Ekdom in Ekdom in de Morgen met Roger Taylor. Ze waren namelijk in ons land, hè. En hij vroeg eigenlijk aan Roger, wat is nou veranderd in de loop der jaren?
1: The only thing that really has remained the same is the is playing the shows. Because whatever you do with AI, I don't think you can really truly replace the live performance. It's something that we've always been very excited about. So thank God that it's one of the things that technology has not really been able to compete with. So I think it's the shows that have stayed the same.
0: Ja, en dat is ook wel zo, want concerten zijn populairder dan ooit, zou ik wel bijna willen zeggen. Ja, niet alle festivals hebben het even makkelijk, maar het blijft toch geweldig om oog in oog te staan met je favoriete artiesten. Duran Duran en Hungry Like the Wolf hier bij Radio Veronica. Zometeen hier met Richard Marx, nu al zin in.

0: Funky Town. Richard Marx, voor de man die nooit ouder wordt. Hij heeft natuurlijk ook een beetje met de botox te maken. Maar toch, het is een beetje een jonge guy qua uitstraling. Je weet dat, dan zie je dat van buiten. Satisfied. Erg leuk. Ik kreeg een heel leuk appje binnen van Hans. Die heb ik aan de telefoon uit Rode. Of daar is hij nu op dit moment. Hans, goedemiddag.
1: Hey Maurice. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij stuurde een appje via de Veronica-app van een... Ja, wat is dit? Ik zie een boot met... Wat is het? Papier-maché? Of het lijkt wel een...
1: Bloemen. Prachtige bloemen.
0: Oh, wauw, van bloemen.
1: Het thema van de optocht is piraterij. Nou ja, het ontstaan van Veronica.
0: Ja.
1: Nee, daar weet je alles van. Dat hoef ik jou niet te vertellen.
0: Ja, want ik zie hier dus ook Veronica op die prachtige bloemenwagen staan. Dat is ontzettend sympathiek dat je ook nog eens even reclame maakt voor ons.
1: Ja, precies. Mag wat kosten, maar dan heb je ook wat.
0: Ja, heel goed. Hey, en waar vindt dit allemaal plaats?
1: In het pittoreske Roden. En Roden, dat ligt in Drenthe.
0: Ja,
1: en elk jaar de Rode Markt. En dan heb je op de zaterdag de optocht. En om een uurtje of half twee, dan klimmen alle kinderen uit de regio. Die klimmen dan op de wagen. En dan optocht, ach, je kent het wel.
0: Heb jij meegebouwd aan die wagens met die bloemen?
1: Nee. Twee linkerhanden. Nee. Ik kom zelf niet uit deze streek. Maar oma, die woont hier nog. En die woont pal in de straat waar alle wagens voor staan. Dus toen ik hier aankwam rijden, denk ik, nou, stuur je gelijk even een foto. Echt nog helemaal... het is 12 wagens. En voor zo'n relatief kleine gemeente is dat nog best hartstikke veel.
0: Waanzinnig.
1: En het is... we hebben natuurlijk de Rode Markt. Een hartstikke leuke feest met La Fuente tot aan Marco Schuit te maken en alles wat ertussen
0: zit. Wat gezellig. De sfeer zit er goed in. En houden we het droog in Rode vandaag? Ik denk het wel, toch?
1: Nou, ze verdienen wel dat het droog blijft, maar waarschijnlijk om een uurtje of vijf pas een spatje. Dus dan dat trekken ze dan wel. Nou, blijven de bloemen knappen.
0: Hartstikke goed. Ja, dat is zeker waar. Hans, onwijs bedankt voor jouw mooie foto. En heel veel plezier daar op de Rodermarkt. Als je in de buurt bent, ga daar naartoe in Rode. Het is gewoon... Ja, sfeer, het wordt een en al sfeer. En gezelligheid. Dankjewel, jongens. En maak er een mooi weekend van,

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
8: De Peter Pickabillies.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Veronica
17: Weerbericht. De meeste plekken is het bewolkt. Hier en daar een klein beetje motregen. Het is 19 tot 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vannacht trekt er een regenzone over het land. Temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden. Maar morgen dan de komende week is het wat vaker droog. Zien we ook af en toe de zon en temperaturen rond de 18 graden.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
18: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu
18: Maurice Verschuren.
19: Met de

0: know the 80s miss you, right? No one ever talks face-to-face anymore. Dwars door het outro van Robin Beck. Ja, maar het is echt jaren 80 nostalgia hier ten top. The first time uit de Coca-Cola reclame. Doe jezelf een plezier, zoek een keer de reclame op YouTube. En zwijmel weg bij de zoetsappigheid. Heerlijk.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinneringen aan.
2: Verscheurend vergeten classic.

Af en toe in het weekend dan duik ik hier de muziekarchieven in. Haal ik er iets uit wat we een tijd niet gehoord hebben. Of wat niet zo'n grote hit is geweest. Ik heb er nu eentje uit 1986. Het bleef in Nederland in de zogenaamde tipparade steken. Dat wil zeggen, het werd niet heel veel verkocht. Het was geen grote top 40 hit. Ik heb het over Midas Touch van Midnight Star. Een liedje dat je niet zo vaak hoort. In Amerika of in Engeland was het wel een grotere hit. Maar het is gewoon een hele leuke plaat.

0: Veronica. Baggy trousers. Yo, Dennis Hoebe.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Zo, ik ben hier echt aankomen rennen, want het was echt een behoorlijke uitdaging om er weer te komen.
0: Ik zag jou ook rennen. Ik heb hier het raam en dan zie ik jou. Ik zag de voorbij rennen.
1: Ik kom in het openbaar vervoer en dat is niet altijd iets waar je op kunt rekenen.
0: Ja.
1: En in dit geval was het allemaal weer kielen, maar ik ben er en ik heb een stapel muziek bij me.
0: Heel goed. En ik moet zeggen, jij kan er goed rennen.
1: Ja.
0: Ja, niet zo oud ben je niet, maar je kan goed rennen. Hoe ben je zo meteen? Veronica.

0: presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
18: Ken jij de nieuwe

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 2:00.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Er worden tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Het Veronica weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig.
8: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 23 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Duiven. Daar is de weg dicht. Door een demonstratie daar ruim een half uur vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Zevenaar 20 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Daar doe je er 17 minuten langer over. Laatste, dat is de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Maasbrug. Daar is de vertraging 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

We're all American girls. Dit is de Sledge. Lekker stukje disco om je vingers bij af te likken. En dan denk je natuurlijk dat is geproduceerd door Nile Rodgers van Chic. En ik

op een 80s en 90s feestje, dat soort dingen. Maar ja, het grote succes lag natuurlijk in de periode die dit hele weekend centraal staat hier bij Radio Veronica. Zoals ieder weekend de beste 80s, dus Sister Sledge voor Phil Collins, dus de studio. En de verhalen dat hij toch weer wat nieuwe muziek wil gaan opnemen worden eigenlijk steeds sterker. Een paar jaar geleden dacht iedereen nog, nou ja, misschien een beetje afscheid gaan nemen van Phil Collins. Maar hij heeft zichzelf herpakt en het schijnt beter te gaan dan heel veel mensen denken. Dus laten we inderdaad hopen dat het waar is, dat hij de kracht kan vinden om in ieder geval in de studio nog wat op te nemen en wat moois voor te brengen. Want hij heeft veel

0: Welcome back to the 80s.
1: Iedere zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6
2: de beste muziek uit de 80s. Bij Radio Veronica.

0: Het liedje, maar als je goed naar de tekst luistert, dan weet je, daar is heel wat aan de hand op die verdieping. En bijzonder ook dat zo'n zangeres in die tijd al aandacht vroeg voor dit soort situaties. Susanna Vega, een van de muzikale heldinnen van Radio Veronica. In ieder geval van mij, als ik heel eerlijk ben. Middag Doyle hoorde je ook nog. Berichtje van Tiziane, die zegt: hele goede middag Dennis, wat fijn dat we door deze ethisch klassiekers niet zo in een gat vallen na het genieten van de top 3000. Als ik een verzoekje mag indienen, eentje die je nooit meer hoort, maar wel ontzettend leuk is, de Slightest Touch van 5 Star. Fijne uitzending, groetjes van Tiziane. Tiziane, ik heb goed nieuws voor jou. Ergens tussen 3 en 4. Nee, laten we tussen 4 en 5 doen. Ga ik weer op zoek naar de beste vergeties. Dus ik zet hem erbij. En mocht je ook een idee hebben voor een vergeties, dan kun je je melden via de Radio Veronica app. Zometeen hier onder andere A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love en Roxette staat voor je klaar.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Is ja. Echt serieus?
8: 7-7-7-7.
7: Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Het is 1:30. Op veel plaatsen is de bewolking vanmiddag. Vooral in het noorden en westen valt er ook wat motregen. In het zuiden is het overwegend droog met wat zon. 19 tot 20 graden. Er staat flink wat wind vandaag. En vanavond kan er nog een bui vallen. Morgen start in het zuiden van het land met wat regen. Verder is het geregeld zonnig en wordt het 18 of 19 graden. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 30 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Duiven. Daar is de weg dicht. 27 minuten daar. A12 Oberhausen Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven. 14. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 14 minuten. De laatste A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Dan doe je er 16 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
17: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
18: En nu.
17: Dennis Hoebe.
18: Met de beste muziek aller tijden.

die jaren nog steeds zijn magie niet verloren heeft, zegt Sven van Rooyen. En daar kan ik me wel bij aansluiten, Sven. A Flock of Seagulls and The More You Love, The More You Live bij Veronica. Roxette draaide ik ook nog en The Look, ja, die hebben natuurlijk wel echt het meest verschrikkelijke meegemaakt dat je kunt hebben als band. Dat je zangeres, ja, komt te overlijden en dat je als duo in je eentje door moet. Hij heeft heel lang gedacht, per van Roxette, weet je, ik kap ermee, ik laat het gewoon voor wat het is. Maar ja, uiteindelijk bleef de vraag vanuit het publiek toch komen, kan je niet toch weer een optreden doen? En is er niet wat te regelen met een zangeres die dan een soort eerbetoon doet? Nou ja, dat is wat ze op dit moment aan het doen zijn. En met succes ook. Roxette, The Look hoorde je hier bij Veronica. Marit, die zit lekker te genieten van de zaterdagmiddag. En Julian, die heeft niet zo heel veel te doen vandaag. Dus hij zegt een beetje rommelig. Ik moet nog even bedenken wat ik ga doen, maar de radio staat aan. Elise, die heeft ook de radio aanstaan. Moet gewoon werken straks. En Thibau, die vraagt zich af of er nog een battle gedaan gaat worden. Thibau, ik heb goed nieuws voor je. Er komt zeker nog een battle aan. En het leuke is, Timo heeft daar zelf ook een idee over. Ga ik zo meteen met je delen. Eerst Whitney Houston bij Veronica. Dit is Love Will Save the Day.

besluiten om nog even lekker een rondje te gaan hardlopen. Of ze relatie wil uitmaken, hangt een beetje vanaf hoe je het nummer interpreteert. Bryan Adams en Run To You hoorde je. Waiting For A Girl Like You van Foreigner zat daarvoor. Dit is Radio Veronica, de beste 80's het hele weekend. En vanaf maandag bij Gerard Ekdom, kans op 5000 euro. Als je mee gaat spelen met de fluisteraar, we beginnen met 5000 euro. Elke keer als er een fout antwoord gegeven wordt, wordt de jackpot verhoogd met 200 euro. Weet jij de fluisteraar te ontmaskeren, maak je ook nog eens kans op een jaar lang gratis energie. Check alle info via Radio Veronica. .nl en pak die cash. Enjoy this trip.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Roger!
7: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
11: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
17: Belisol.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
27: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
28: Radio.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreemrechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige ruilschoppers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Daar zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig. Organen kunnen erdoor uitvallen. Met Veronica Weer van Weer Online. Vaak bewolkt met vooral in het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui.
4: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het is best druk op de weg. 23 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A2 is Hertogenbosch Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. Daar doe je er 11 minuten langer over. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Duiven. Daar is de weg dicht. 31 minuten vertraging. Je hoorde daar net wat over in het nieuws. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel. 23 minuten. En de laatste, de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum. Daar is de afrit dicht. Verbindingsweg ook dicht. En een vertraging van bijna een half uur. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
13: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
29: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl. Je verdient het.
30: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
31: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
30: Dus waar moet je zijn voor de magic?
31: Joujou.
32: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
33: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
34: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
32: gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.

Promise You a Miracle. En Taylor Dane draaide ik ook nog. Tell It To My Heart. Het is tijd voor de battle. En best wel veel leuke suggesties binnen gehad via de Radio Veronica. Bijvoorbeeld Martin, die zegt... ik heb een ideetje voor een battle. Hij zet twee nummers van The Cure tegenover elkaar. Nicolette, vaste luisteraar, die heeft ook een idee. Die zegt twee nummers van The Eurythmics zou een goed idee zijn. Is inderdaad allemaal waar. Maar ja, ik heb toch gekozen voor de suggestie van Timo Verhoeven. En alleen al omdat hij de allereerste was die zich vandaag meldde. En dan denk ik toch, ja, na drie weken top 3000 en we gaan weer battelen. Is het wel leuk dat iemand meteen enthousiast is en een goed idee heeft. Nou, hij heeft twee liedjes tegenover elkaar gezet. Hij wilde namelijk een Bowie-battle van maken. Twee nummers van David Bowie. En Timo heeft goede smaak, want hij heeft twee topnummers van Bowie tegenover elkaar gezet. En het is nu aan jou om te gaan bepalen welke van de twee er helemaal te horen gaat zijn. Dat is degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen, dat doe je heel simpel. Via de Radio Veronica-app gewoon even een berichtje sturen met de titel van het liedje dat jij het leukst vindt. Of liedje 1 of 2, dat mag ook. En dan ga ik zo meteen tellen waar de meeste stemmen voor zijn binnengekomen. Die ga je dan helemaal...

Nou, zeg het maar, welke vind je de beste? Ga je voor liedje 1, Ashes to Ashes? Of kies je voor liedje 2, Modern Love, de Bowie Battle, is geopend. Laat het weten via de Radio Veronica app. Ongeveer een minuutje of 20 de tijd om je stem uit te brengen. Cyndi Lauper onderweg. Time after time, tijdens het beste 80's weekend. Eerst Joe Jackson. You can't get what you want till you know what you want bij Veronica.

jouw garantie voor een pakje heerlijke rockende energie. The Golden Earring and The Devil Made Me Do It. We zijn bezig met de Bowie Battle dankzij Timo Verhoeven. Twee liedjes van Bowie tegenover elkaar. Te weten Ashes to Ashes en Modern Love. Wordt ontzettend veel gestemd via de Radio Veronica app. En dat vind ik leuk om te zien. Marlies die zegt ik ga voor Ashes to Ashes. Marcel zegt ook Ashes to Ashes. Ria Hofman Ashes to Ashes. Wendy die zegt ook Ashes to Ashes. Mark zegt de tweede Modern Love. Dan hebben we rijbewijs bij Rob. Oké. Ashes to Ashes. Helen die zegt ook Ashes to Ashes. Dani die gaat voor Modern Love. Sonja die gaat ook voor Modern Love. Sonja Gaal is dat. Sascha Geertman die zegt weer voor Ashes to Ashes. Cat die zegt Modern Love. Bart Uitendaal zegt Ashes to Ashes. Ook Anna zegt dat. En Monique die zegt dat ook. En Mr. B, liedje nummer 1, dat is Ashes to Ashes. Dave die zegt Modern Love. Chantal, Ashes to Ashes. André zegt liedje 1, Ashes to Ashes. Ja, je kunt nog even stemmen, maar het wordt...

0: Ja, ik kan je dus vertellen. Wij hebben zo'n interne memo-ding hier bij Veronica als DJ's en personeel onder elkaar. En er was ergens een verhaal over dat we met ons eten moesten opletten op de redactieruimte, omdat er misschien wel eens een beestje zou kunnen rondlopen. Ja, ik ben dan meteen, ik kom daar dus niet. Ik loop dus direct, als ik de voordeur binnenkom, hier het gebouw binnen, loop ik meteen door naar de studio. Ik moet echt dat risico niet hebben dat ik zo'n beest tegenkom. Brad in the Kitchen, UB40 bij Veronica. Zometeen hier onder andere 5 Star All Fall Down komt eraan. En wat dacht je van muziek? Van, even kijken, heb ik hem klaarstaan? Jazeker, Billy Joel, We Didn't Start a Fire.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: De Beter Pick-a-Bellies.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Veronica Weerbericht.
0: Het is 4:04, veel bewolking. Vooral in het noorden en westen valt er af en toe wat motregen. In het zuiden is het overwegend droog met soms wat zon. 19 tot 22 graden, ook vanavond kans op een bui. Morgen start in het zuiden van het land de dag met regen. Verder geregeld zon en dan 18 of 19 graden. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 17 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A2 is Hertogenbosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel door een auto met pech 14 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Duiven 23. En de laatste de A16 Breda-Rotterdam tussen Zomzeel en Dordrecht Centrum. Dat doe je er ruim een half uur langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
10: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
10: Dennis Hoebe.
13: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.

Martin die zit lekker te genieten met de autoradio aan. 5 Star and All Fall Down. En je hoort ook nog Billy Joel en We Didn't Start the Fire. We zijn bezig met de Bowie Battle dankzij Timo. En het gaat tussen twee topnummers van Bowie, namelijk Ashes to Ashes en Modern Love. En zojuist ging Ashes to Ashes nog behoorlijk aan kop. Modern Love is met een kleine

Dit nummer, Missing You. John Waite was dat bij Veronica daarvoor. Een van de twee grootheden uit de Eagles. Helaas niet meer onder ons. Een paar jaar geleden overleden. Veel te vroeg. Heeft een ontzettende muzikale erfenis achtergelaten. Niet alleen met de Eagles, maar ook solo. Glenn Frey hoorde je en The Heat Is On. Timo Verhoeven, die koos twee nummers uit van David Bowie. Te weten Ashes to Ashes en Modern Love. Jij kon bepalen welke van de twee er helemaal gedraaid gaat worden. Ontzettend veel stemmen binnen gehad via de Radio Veronica app. Maar eigenlijk was het vanaf het begin duidelijk. Er is geen hou aan. Ashes to Ashes wint deze battle met een behoorlijke meerderheid van de stemmen. En je hoort het nu hier bij Veronica.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga ik je mis. Pak.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: ikea.nl/business.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en dijk eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke ligplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Het Veronica Weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden.
8: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 19 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Duiven. Door de demonstratie daar nog steeds bijna een half uur vertraging. En de laatste, de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel. Daar doe je er 25 minuten langer over.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy. Oh,
15: serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
18: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker,
19: Kippie.
20: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: en boek direct een proefrit.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

Toy, Michael McDonald daarvoor met Sweet Freedom. Het is het station waar je het hele weekend lang kunt genieten van de beste 80's. En het station waar je vanaf maandag weer cash kunt gaan verdienen met de fluisteraar. Vanaf Ekdom in de morgen maak je kans om te gaan raden welke BN'er er als fluisteraar vandaag en de komende tijd zeg maar te horen gaat zijn. Gaan we voorlopig vanuit. €5.000 is het beginbedrag. Elk fout antwoord dat daarna binnenkomt loopt het bedrag op met €200. En je maakt ook nog eens kans op een jaar gratis energie. Check alle info via radioveronica.nl. Nu hier op zoek naar de beste vergeties. Liedjes die je veel te weinig hoort op de radio. Gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. Welk nummer heb jij al jaren in je playlist staan en probeer je altijd je vrienden van te overtuigen dat het echt een fantastisch nummer is? Geef dat nummer door. En wie weet kan ik hem straks gaan draaien als vergeties. Dus kom maar door. Vergeten liedjes uit de jaren 80. Laat het weten. Zometeen hier Centerfold, Dictator. Eerst Ultravox en

0: Beste Ethisch met Maurice Verschuren en met mij Dennis Hoebe. Ik ben er tot 6 uur. En je hoorde Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.
1: De beste Ethisch. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Ja, dat zeg ik. En als ik nu even kijk naar de appbox van Radio Veronica, ontzettend veel suggesties binnen voor vergeten liedjes uit de jaren 80. Nicolette die zegt, ik weet bijvoorbeeld wel een goede, The Stranglers, Skin Deep, hoor je veel te weinig. Martin de Goede, die meldt zich ook en die zegt, wat dacht je van The Alarm met Strength? Nou, zo zie ik nog wat binnenkomen. Sebastian die zegt, Ottawan, D-I-S-C-O. Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing, zie ik hier onder andere ook nog binnenkomen. Opstapside the Head, The Gap Band, zegt Marjolein. Deze vond ik ook zelf wel grappig en opvallend. Tempo, Tudor, Wonderbaar hoor je veel te weinig, zegt Anne-Marije. En dan zie ik hier verder nog Juice Newton binnenkomen. The Queen of Hearts is een liedje dat ik ook niet heel vaak inderdaad meer op de radio heb gehoord. Is een liedje wat door Vanessa werd doorgegeven. Ook nog Adam and the Ants, Stand in the Liver, Pino Dancio, Maquello Idea. Laat Gerard Hecht om het niet horen. Die zou meteen hier naartoe rijden om dat nummer op te zetten, denk ik. Ook een goede suggestie. Ja, wat is een liedje waarvan jij denkt, nou ja, dat is echt zo'n nummer dat je veel te weinig op de radio hoort. Gemaakt tussen januari 1980 en 31 december 1989. Geef dat nummer even door via de Radio Veronica app. En wie weet kan ik hem zometeen voor je gaan draaien. Hier bij het beste ethisch weekend. De Vergeties, daar ben ik nog naar op zoek. Ik zit even te kijken of er nog meer binnenkomt. Ja, deze zie ik ook nog wel binnenkomen. Even kijken. See You Tonight van Tower. Dat zegt Rob nog via de Radio Veronica app. Nou, kom maar door. Laat me weten. Intussen krijg jij zometeen van mij hier een ongelofelijke dikke classic die je nog regelmatig hoort. Maar met de goede reden. Namelijk een van de beste nummers ooit. Marillion. Kaylee staat klaar. Ook Aretha Franklin komt eraan. En The Freeway of Love. Veronica.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis. Pak.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis. Een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je Mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Veronica Weerbericht.
0: Ja, veel bewolking vandaag, ook veel wind. Het is je ongetwijfeld niet ontgaan. In het noorden en het westen van het land valt er af en toe wat motregen. In het zuiden is het overwegend droog met af en toe zon. 19 tot 22 graden. Ook vanavond valt er soms wat regen. En morgen start de dag in het zuiden van het land ook met een bui. Verder geregeld zon en het wordt morgenmiddag 18 of 19 graden.
1: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
17: En nu
1: Dennis Hoebee.
17: Met

Radio Veronica met Marillion en Kaylee. Nog even een paar suggesties doornemen die binnenkomen via de Radio Veronica app voor de vergeties. Nicolette die zegt, ik heb een hele waslijst in mijn playlist staan. Bijvoorbeeld The Church of the Poison Mind van Culture Club. Hartstikke goeie. Dit is een berichtje van Mirella. En die zegt, ik zou graag een keertje Calling All Stations van Genesis willen horen. Dan even kijken, Marcel die zegt, Joe Smooth, Promised Land. Wat dacht je, zegt Linda van Johnny Camp. Just Got Paid, Friday Night. Nou, allemaal goede suggesties. Blijf insturen, blijf doorgeven welke vergeties jij heel graag op de radio wil horen. Intussen Johnny Hates Jazz. Dit is I Don't Wanna Be A Hero bij Veronica.

Paradise, I Don't Wanna Be a Hero. Intussen, als je hier zou kunnen kijken in de Veronica Appbox, dan zou je denken, hoe ga je hier een keuze uitmaken? Er komen namelijk zoveel suggesties binnen voor de vergeties. Toch ga ik een poging wagen om er eentje uit te kiezen. En welke het gaat worden, dat hoor je zo meteen. Wil je er nog één insturen, dan kan het nog heel snel via de Radio Veronica App. Laat weten welke vergeties jij heel graag wil horen.

50-50 proof bij Veronica. En Love Shack intussen. Alle suggesties doorgenomen die er zijn binnengekomen voor de vergeties van vandaag. En het zijn er ontzettend veel. Iedereen die een suggestie heeft doorgegeven, hartelijk dank daarvoor. Degene die ik vandaag niet kan draaien, kom ik misschien morgen wel aan toe. Vandaag heb ik in ieder geval gekozen voor het liedje dat Bram de Wit doorgaf.

Bram, dankjewel voor het doorgeven. Ik ben het met je eens. Dit liedje moet veel vaker gedraaid worden. Dus bij deze de vergeties voor vanmiddag. De Style Council en You're the Best Thing bij Veronica. Oh.

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: De Beter Pickabillies.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks €13,49. We doen met je mee. Plus.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 5:00.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam zijn hulpdiensten bezig om mensen te bevrijden uit een brandend gebouw. Het gaat om een kunstmuseum, Brutus Art Space. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op een station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten waarschuwden het NS-personeel. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
26: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Hallo.

0: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
1: Kippie.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

De beste 80's, Radio Veronica met Fleetwood Mac. En Hanna die zegt via de Radio Veronica app: hey Dennis, mijn favoriete Fleetwood Mac liedje aller tijden. Zo mooi dit en zoveel mooie herinneringen aan. Fijn dat jullie hem draaien. Groetjes van Hanna. Dankjewel Hanna. Groetjes terug. En fijn dat ik je blij heb kunnen maken. ZZ Top hoorde je ook nog. En Give Me All Your Love In. Over blij maken gesproken. De Fluister. Ja, vanaf maandagmorgen gaat het weer los. Maak jij kans op een ongelofelijke jackpot die elk uur kan oplopen. We beginnen bij Gerard in de ochtend met 5000 euro. En elk foute antwoord dat er dan binnenkomt, wordt de jackpot verhoogd met 200 euro. En zo kan het bedrag ongelooflijk oplopen naar bedragen waar je van gaat duizelen. En als je de fluisteraar weet te ontmaskeren, dan maak je niet alleen kans op de jackpot, maar je krijgt ook nog een keertje een jaar lang gratis energie. Dat is toch wel even waanzinnig. Dus zorg dat je erbij bent vanaf aankomende maandagmorgen hier bij Radio Veronica. Nieuwe ronde van de fluisteraar. En wil je het allemaal even checken, wil je het allemaal even nalezen? Je kan altijd eventjes naar onze website gaan, radioveronica.nl. Heerlijk. Zoveel zin in die fluisteraar. Zometeen hier, Talk Talk, Living in Another World ga ik voor je draaien. Ook Technotronic komt eraan. Pump up the jam. Eerst Lionel Richie.

dans. En zodra ik hem hoor, weet mijn lichaam precies wat hij moet doen. Technotronic hoorde je, Pump Up the Jam bij Radio Veronica. Ik draaide ook nog Talk Talk en Living in Another World. De beste 80's met zometeen onder andere Vanity 6. Nasty Girls, dat voor je klaar. Ook John Farnham komt eraan. You're the Voice. Eerst deze heerlijke en altijd vrolijke House Martins. Dit is

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met... Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
1: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Veronica Weerbericht.
5: Op veel plaatsen is het bewolkt. Er kan hier en daar wat regen vallen. Temperaturen 19 tot 22 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen dan start in het zuiden van het land de dag met regen. Verder is er geregeld zon en wordt het 18 of 19 graden.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
6: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
7: En nu
6: Dennis Hoebe.
7: Met de beste muziek aller tijden.
8: Dit is Veronica.

0: Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Nou, als je dat te horen krijgt, dan moet je echt even aan je relatie gaan werken als man, denk ik. Vanity Six hoorde je Nasty Girl.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

beste 80's, Radio Veronica, Tracy Chapman. En Rosalie die zegt, hey Dennis, je had het net over Luke Combs. Maar deze is echt heel erg veel beter dan de versie van Luke Combs. Tracy Chapman dus en Fast Car, dankjewel voor je berichtje. Floris die stuurt ook een berichtje via de Radio Veronica. Die is op dit moment bezig om het huis op te ruimen, want zijn schoonouders komen voor het eerst kennis maken. Voor de rest, Esmee de Graaf, niet zoveel aan doen. Lekker radio aan het luisteren. Hidde die zegt, onderweg vanaf werk naar huis. Puk die zegt, weet nog niet wat ik vanavond ga doen, maar ik hoop dat het een gezellige avond gaat worden. Kan jij intussen een leuke plaat voor me draaien? Groetjes van Puk. Ruben, die is op dit moment aan het koken. En Lieke, die heeft nog wat huiswerk te doen en doet dat met de radio aan. Nou ja, prima. Veel plezier. Zometeen met Frank van der Lende. Hij komt er zometeen aan. En ik heb tot die tijd, tot het nieuws van 6 uur, nog deze van ILO voor je. Blijft geweldig.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station vanuit Geest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
7: Dankjewel Michiel. Verkeersinformatie hier op Radio Veronica. Gebeld door Flitsmeister. Best wel druk nog. 10 vertragingen. Dit zijn de 3 langs op de A-wegen. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken. 11 minuten vertraging. A7 Hoornzaanstad voor Zaandam. 15 minuten. En A16 Breda Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schravendeel. 15 minuten extra reistijd. Zometeen gaan we verder met fijne muziek. Hier onder andere deze. Tot en met 8 uur ben ik daar voor jou.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
10: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: De Beter Pickabillies!
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit.
4: Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
24: Is Radio Veronica.
25: Frank van der Lende.
26: Dit is Veronica.
27: Het Radio Veronica Café.

0: San Remorant op Radio Veronica en I'll be there for you. Dat is lekker zeg. Goedenavond allemaal. 6:07.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Ja, goedenavond. We gaan het even anders doen een beetje op deze zaterdagavond. Welkom iedereen. Je kent dit natuurlijk als de Live Club. Die deuren zijn voor nu even gesloten. Misschien wel voor altijd, misschien voor de komende tijd. Het Veronica Café daarentegen, het Radio Veronica Café daarentegen is geopend. De deuren staan wagenwijd open voor je. Het grote verschil is eigenlijk dat er niet één gast hier anderhalf uur lang centraal staat. Maar dat jij centraal staat de komende 2 uur. Wellicht komt er nog iemand langs. Kan altijd, sowieso de komende weken, de komende maanden. Wat mij betreft de komende jaren. Ik zit hier nog wel eventjes, ik zit hier op mijn plek. Ik ben ontzettend blij, maar de kroeg is dus geopend. En het is gezellig, zoals je hoort. De geroezemoes. Veel aan de hand. Ja, natuurlijk, het is een kroeg. Het is zaterdagavond, er mag een... er mag wat gedronken worden. De bel heeft geklonken, dus als je iets wil horen, meld je eventjes. We hebben ook nog een jukebox namelijk in de hoek van... Ja, daar, van de studio staan, tuurlijk. Dus gooi er een muntje in en je kan alles aanvragen wat je wil.
2: Ladies and gentlemen...
0: Good evening dus. We gaan er een fijne avond van maken. Veel muziek zoals een beetje de Remnants uit de Zero's, uit de 90's. De Zero's Heroes zijn ook van harte welkom via de Radio Veronica. Dus mocht je wat willen horen, mocht je wat willen drinken... Ja, moet je zelf voor je inschenken, maar dan kunnen we wel proosten hier. Ik heb bier, water, 0.0, wijn zelfs. Alles erop en eraan. Blijf dus lekker luisteren.

0: Café.
1: Even kijken of we hier ook verbinding hebben vanuit de kroeg. Vanuit het café. Moet wel deze met het juiste naamje noemen.
2: Hey Frank.
1: Moeten we het dan eindelijk eens gaan doen, Christel?
2: Ja, dat lijkt mij een heel goed plan.
1: Je hebt wel geluk, want ik zei van even een plaatje uit de Zeros of de 90s. Het is 1991, okay. Komt hij uit.
2: Oh.
1: Wist je dat of niet?
2: Oh, is hij zo oud?
1: Ja. Hij is al zo oud. Nou, voel jij ook meteen heel oud, hè? Dat zal dat ja, nadelen.
2: Ja. En jij ook, hè?
1: Hoe ziet je zaterdagavond eruit, Christel?
2: Ik moet nog eten koken, maar ik dacht, dit is leuk.
1: Ja, dat begrijp ik. Ben ik helemaal met je eens. Hey, maar wat dus, ga je koken?
2: Spaghetti.
1: Met?
2: Met wat? Oh, ook ja. Met gehakt, aubergine, uien, tomaten, courgette.
1: Beetje classic bolognese, maar dan een beetje eigen ingrediënten erbij.
2: Ja, à la Chris.
1: Ja, alle Christel. Lekker. Ik ga draaien. Mr. Dobbelina, Mr. Bob Dobbelina.
2: Nou, dat, hè.
1: Daar is hij. Fijne zaterdag en geniet van het café en proost.
2: En jij ook, hè.
3: Monica. Mr. Dobbelina, Mr. Bob Dobbelina. Mr. Dobbelina, Mr. Bob Dobbelina.

0: Nou, Frank, mooi plaatje hoor.
1: Je hebt ons gevonden. En we laten je nooit meer los.
2: Jij luistert naar Veronica.
3: Join the club.
1: Veronica.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990. euro.
8: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Hey, koopjesjager.
10: Ja, jij?
9: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: De prijs

0: www.domino's.nl en boek direct een proefrit.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Goedenavond, hallo allemaal, zaterdagavond. 6:01, verkeersinformatie. Dit zijn de 3 vertragingen op de A-wegen. A2 Den Bosch-Utrecht voor Geldermalsen komt door een auto met pech. 9 minuten extra reistijd. Hoek van Holland, Gouda, de A20 voor Nieuwekerk aan de IJssel komt door een ongeval. Heb je 16 minuten vertraging. En A76 Green-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 10 minuten extra.

Veronica. Hey, ik zit hier helemaal lekker natuurlijk, zo in mijn eentje. Maar met jou is het veel gezelliger. Dus meld je even via de app van Radio Veronica. Meld je aan voor het Radio Veronica Café. Daar luister je nu naar. En dan ben je ook van harte welkom middels dus diezelfde app. Of je belt eventjes 0909 8090. Net de telefoon uitgeprobeerd hier. En hij doet het. We hebben bereik. Mocht je iets willen horen, mocht je iets willen delen. Ik ben helemaal van jou. Tot 8 uur.

0: that's the way that I want it.
1: Leuk, komen veel appjes binnen. Dankjewel. André Wicherman meldt zich middels een filmpje zelfs. Leuk, André, fijn dat je erbij bent. En ook nog Mark Vinkus. Ja, hij is vaste luisteraar van dit radioprogramma. Eigenlijk van deze hele radiozender. Die meldt zich echt altijd en overal. En hij heeft een leuk audio-appje ingesproken. Die komen ook binnen, hoor, in het cafeetje hier. Bij de Sloterdijk, Amsterdam.
2: Hey, Frankie. Lekkere muziek, man. Heerlijk.
1: Heerlijk. Ja, ik doe mijn best om een beetje die zaterdagavond vibe erin te krijgen. Dit is Armand van Helden.

2013 kwam hij uit. Katie Tunstall, Black Horse en The Cherry Tree. En je hoort hem op Radio Veronica. Dit is ook zo'n lekkere Zero's knaller. Just Jack. Ken je hem nog? Zat onder het reisprogramma. Hè? Drie op reis was zo lekker. Je waant je meteen op Malta. Of Slovenië. Of misschien wel op een Grieks eiland. Heerlijk. Het is het Radio Veronica Café. Nu dus met Just Jack en Stars in Their Eyes. Goedenavond allemaal.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
2: Kippie!
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de loco-burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse loco-burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station vanuit Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
15: Dankjewel Michiel, Frazenstorm.
16: Toch leuk dat u nog even het weerbericht meepakt dan. Verkeersinformatie, op de A20 staat de enige file van dit moment. Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwekerk aan den IJssel. Daar heb je 20 minuten vertraging.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo. Oh,
5: serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets €200, please.
10: Zei hij nou €200?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
8: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
14: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Frank van der Lende. Dit is Veronica.
19: Het Radio Veronica Café.
20: Hey, wij zijn Jason Mix.
21: We love music.
20: En daarom luister jij naar Radio Veronica.

0: Radio Veronica Café.
1: Ja, goedenavond, daar ben je. Welkom, schuif lekker aan. Pak iets te drinken, moet je wel even zelf doen uit je eigen koelkast. Maar je bent meer dan welkom, het is gezellig hier. Luister maar, ja, het is druk. Ja hoor, kom maar binnen, gezellig. Iedereen is welkom, er is geen dresscode of gastenlijst. Iedereen mag gewoon binnen, gratis, tevens voor niks. Met fijne muziek waarop we nou ja, een beetje kunnen dansen. Een beetje Cardi Minogue-achtig, hè? Can't get you out of my head. Maar zometeen komt er ook eentje. Ja, die is lekker. Oh. 50 Cent. En in de klap. Maar eerst deze gitaarknaller van Aerosmith en Crying. Crying in de discotheek. Ja hoor. Beetje huilen in de kroeg.

0: Radio Veronica Café.
1: Dat zeg ik. Kracht van de herhaling. Ik krijg heel veel leuke appjes binnen. Jeroen Bos die meldt zich via de app van Veronica. Welkom Jeroen. En ook van Carina kreeg ik een leuke appie. En de telefoon doet het hier hoor. Ouderwetse draaitelefoon.
2: Carina.
1: Wat ben je dan aan het maken, Carina? Goedenavond, je bent met Frank van Veronica.
2: Ja, dat begreep ik al.
1: Ja,
2: goedenavond. Ja, hallo. Ik maak eigenlijk van alles.
1: Maar je bent nu aan het stoeien, zeg je, om iets moois te maken.
2: Nou, ik probeer eigenlijk wat schoon te krijgen weer.
1: Maar neem even mee. Jouw weekend is gewoon dat jij lekker in een atelier kan zitten en kan keramieken.
2: Ja, dat klopt. Dit is gewoon een beetje therapie. Ja, hoe je het ziet.
1: Is het hobby of is het ook gewoon echt je werk?
2: Nou, het is niet mijn werk. Maar ik ben afgekeurd op zich. Ja. En dat is geboren als therapie. En ik maak spullen en dat verkoop ik dan wel. En dat gaat dan naar de hersenstichting.
1: Oh, wat goed. Oh, dus dan, ja.
2: Tenminste, de alles zonder de kosten wat ik overhoud, dat
1: precies,
2: gaat naar de hersenstichting.
1: Ja, ja. De winst gaat naar de hersenstichting en de kosten gaan gewoon naar jou, dat begrijp ik. Hey, en ga je dan nog verder iets doen vanavond? Of is dit gewoon wat je zegt, je therapie, en dan ga je straks naar huis om 8 uur, is het klaar en dan ga je lekker je bed in?
2: Nee, ik zit gewoon boven op mijn zolderkamer.
1: Je hebt gewoon je atelier in je huis.
2: Ja, goed hè.
1: Wat chic. Heerlijk.
2: Kinderen de deur uit en ik heb gewoon de bovenste twee slaapkamers. Die zijn helemaal van mij.
1: Dat geeft ruimte zeg.
2: Ja, lekker hè. Als de deur uit.
1: Ja, en wat drink je erbij dan als je zo aan het keramieken bent?
2: Meestal water, maar als ik een hele avond ga zitten, dan pak ik nog wel eens een wijntje.
1: Oh ja, dus ik vind het ook wel iets waar je thee bij drinkt eigenlijk. Maar
2: Nou, dat klopt. Dat doe ik als ik overdag nog wel eens zit. Dan heb ik meestal een bak thee, maar om 8 uur is er koffietijd. Dus
1: ja, dat begrijp ik. Wat lekker. Welkom in mijn cafeetje op de zaterdagavond tussen 6 en 8 bij Veronica.
2: Ik luister wel vaker hoor.
1: Ja, nou ja, ik heb dus een klein beetje het format aangepast. Er zal echt nog af en toe eens iemand langskomen. Maar het is niet meer dat het anderhalf uur ouwe hoeren is. Wat ik wel altijd heel leuk vond. Maar iets meer muziek en iets meer ouwe hoeren met jou onder andere. Met alle andere luisteraars. Dus fijn dat je erbij bent. En nou ja, welkom aan de toog. En ja, ik zal een klein glaasje wijn voor je inschenken.
2: Leuk.
1: Of nou ja, moet je eigenlijk zelf doen. En dan proosten wij erbij.
2: Maar dat komt goed. Helemaal gezellig.
1: Fijne avond, Carina. En leuk je even gesproken te hebben.
2: Ja, is goed. Nou, dankjewel.

0: LibreVuurwerken.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Beter Pick-a-Bully's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Zo,
8: dan. Oh, wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

avond, verkeersinformatie. Ja, helaas jongens, op de zaterdagavond. Het is bijna 7:30 en er zijn nog 3 vertragingen gemeld op de A-wegen. Dit zijn ze. A7 Hoornzaanstad voor Zaandam, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 6 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwerkerk aan de IJssel. Dan heb je 5 minuten extra reistijd.

0: Veronica.
1: Ja joh.
2: Dat is nog eens even lekker.
1: Helemaal happy met jullie.
3: Radio Veronica.
4: De beste muziek aller tijden.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Oasis in George Ezra. Let op als je nog de weg op gaat en niet al toeter vertrekken. Shotgun hoorde je op Radio Veronica. Goedenavond.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Daar luister je naar. Ja hoor, het is 7:56. Veel appies krijg ik binnen en het is natuurlijk gezellig om dan eventjes af en toe iemand terug te bellen die zich meldt via de app van Radio Veronica.
2: Hoi, met Dennis.
0: Hey Dennis, goedenavond. Frank hier, Veronica.
2: Hey Frank!
0: Ah, ik dacht, bel je eventjes. Jij zit in je eentje in je auto, ik zit een beetje in het café. Dus ik dacht, dan kunnen we het even gezellig maken.
2: Ja, wie weet toch?
0: Of moet jouw lijn beschikbaar blijven voor pechgevallen?
2: Nee. Je krijgt mijn pechgevallen, krijg ik digitaal binnen.
0: Oké, dus dat is. Jij zit bij de ANWB dan, of zit je bij een andere grote...
2: Nee, ANWB, ja, wegenwacht ben ik.
0: Ja, hallo, met de wegenwacht.
2: Ja, wegenwacht, en gaan, hè.
0: Ja, het is goed dat de reclames geluid. Goed de slogan in je hoofd heb je zitten. Waar rij je? En is het druk op zo'n zaterdagavond?
2: Nee, ik rijd nu in Haarlem.
0: Ja.
2: Het is nu nog niet zo heel druk. Ik denk dat het zo meteen wel weer wat drukker wordt als iedereen zich klaar aan het maken om een beetje op pad te gaan, erop uit.
0: Ja, precies. Dan, op juist terug naar huis of zo. Dat ze hebben gegeten met vrienden en dan dat ze dan weer in de auto moeten stappen.
2: Ja, klopt. Ah, ja.
0: Hey, en wat doe je dan als het nu niet druk is? Want je zegt, ik ben wel aan het rijden, maar je bent dan onderweg ergens naartoe of een beetje gewoon rondjes aan het rijden?
2: Nee. We hebben wel werk. Dus het is wel, als mijn pechgeval afgelopen is, dan is er wel een andere. Maar ja, je merkt nu dat de aanrijdtijden iets langer zijn. Dus ik ben begonnen in Amsterdam.
0: Ja.
2: En daar vandaan naar Haarlem. En dan kan het zo meteen zomaar weer zijn dat ik weer een pechgevalletje in Amsterdam weer krijg. Dus dan rijd ik die kant op.
0: Ja, precies.
2: En als er niks te doen is, dan ga ik meestal wel kijken of je een beetje op de drukke punten. Of soms bij tankstations, dan weten we nog wel eens van, daar kan nog wel eens een auto neergezet worden die op de snelweg stilgevallen is.
0: Ja.
2: Maar meestal hebben we wel gelijk wel weer wat te doen.
0: Ah, maar dan positioneer je handig, zodat je snel bij de mensen bent.
2: Ja, klopt.
0: Goed, slim. Hey, en dan tot hoe laat ben je aan het werk?
2: Ik mag vannacht op 2:00.
0: Oh god. Ik hoop dat ik het nog iets beter kan maken tot 8:00 voor in ieder geval. Wat vind jij van Charles & Eddie, Would I Lie To You? Lekkere plaats, zal ik hem draaien?
2: Ja hoor. Kun je lekker een beetje draaien toch? Ja, zeker weten.
0: Kun je een beetje heen en weer bewegen in de auto, zo. Heupje.
2: Precies. Beetje

Goedemorgen, Dennis tegengekomen. Is ANWB-wagentje. Geel natuurlijk, doe de groeten. En bedank hem vooral hartelijk. Het is natuurlijk heerlijk als je geholpen wordt, zeg. Het is het Radio Veronica Café hier vanuit de Radio Café Studio. Ik bedoel Radio Veronica Studio. Waar nog ergens een drumstel staat.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen €1500 mee naar huis. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
7: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
8: Verschillende soorten nepnieuws.
6: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
8: Ik hou er niet meer bij.
9: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo. Interpolis. Glashelder.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
17: Kippie.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Spaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: ook direct een proefrit.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
14: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
22: I am Iron Man.
21: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
23: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Bent Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattooshop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
27: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo,

0: Strak op de muur, ook op Mengwerf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Door mijn naam kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica met
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
10: Zei jij nou 200 euro?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
8: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Zijn ze weer klaar?
12: QuickFit en weer verder.
14: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: De beste muziek aller tijden.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws.
19: Het is 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse Politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft een officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Het Veronica Weer van Weer Online. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
26: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
27: 18 plus, speel bewust.
28: Ja? Echt serieus?
29: Oh, wat een geld!
30: 18.000, wat verdikken me.
31: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
32: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
33: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
34: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
35: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
36: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
37: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
38: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
37: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
39: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
40: Kia. Movement that inspires.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Radio Veronica. We zijn er voor jou.
1: Geweldig.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Radio Veronica, join the club.
4: Adult.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Hey, koopjesjager.
13: Ja, jij?
12: Ik zou even opletten, want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
19: Mindshift, dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
25: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
26: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
27: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
28: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
29: Oh. Goedemorgen allemaal.
30: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Business.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
12: I am Iron Man.
11: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
14: Woehoe!
13: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Door mijn naam kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten railschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kamde na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattoo shop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er in de wedstrijd met Willem II met de winst vandoor gegaan na een fout van de keeper. Het werd 0-1. Verder bleef het gelijk bij Ajax Excelsior, 2-2, en bij ADO Cambuur, 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Morgen komt de top 3 in de Eredivisie, PSV, AZ en Feyenoord in actie. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zet de Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En rapper Ali B. heeft weer iets van zich laten horen na zijn veroordeling in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. Op veel vragen van Shownieuws ging hij niet in, maar zei wel dat er een moment komt dat hij gaat praten. Misschien wel meer dan je lief hebt, zegt hij. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op 3 verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteken is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En influencer Dave Roelvink heeft zijn eerste professionele bokswedstrijd verloren. Hij moest het in Rotterdam opnemen tegen een bokser uit Letland en kwam er niet goed vanaf. Hij zei een zware 10 dagen achter de rug te hebben en weinig te hebben geslapen na de relatiebreuk met zijn vriendin. Maar aan opgeven denkt hij niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad of 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog met 18 graden en veel wind.